0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteljolijacht,
1: haar bisroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ijeskeliacht, de quischali,
2: ijant de misje, kiemak herstelen,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow moment voor in de creative August neskelte, het haar grillo or venulukte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark joon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ik jante misje, kima kustele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
3: Den inisiacht on a twain le courses to Lubaha Port Aimsirha in old school technoliagda on Erdeshkert. Is feidir sadair Port Aimsirha a curran arunt dil da hail le rowna faulma Erlina agus rowlama cumascoc. Co ma le deshna muinta linclor agus Susie Sonorov. Bí a láthair ag trón óna oscailte de cuairsaí Port Aimsirha SETU óna seach de chlog go dtí a thucht de chlog an trón óna. Tá tuile eolas ar fáil ag setu.ie/parttime.